zee, kop ik breed aan hoogduinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

tango van de knappe verloppen, die met pukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen. Als de besten van de klas, tango van de slappe kezen, die geen letter kunnen lezen, maar straks dokter moeten wezen, omdat papa dat nooit was.

tango van het zoete dwalen. Pink aan pink door liefdesdalen, zo betrapt vele malen. Ons de zwartrok in het gras, tango van de natte gaarde. Waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van het plantsoen, waar in het rosarium.

rosarum, rosis, rosis. Tango van het kantje slopen, tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen, alle soriolen voor Sint-Jan. Tango van de hoogste prijzen, voor de ijverigst lijzen, propvol om bepaalde wijzen, die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid in Rosa